De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Right here. We gonna smooth it out. Come on.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schreven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. Een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

speel hij een rol, we nader, loopt hij zijn. Bist du bange, we nader, of

wat denkt hij nog aan het begin? Zo vogelvrij, nog geen gezin. Vol goede moed, steeds vroeg op pad. In zijn truck die hij aanbad.

Het is nu 5:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de 5e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6:00. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de 3 verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.
1: En na het NOS-journaal krijg je natuurlijk ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Omwonenden van het Martinikerkhof in Groningen hebben een brandbrief geschreven. Ze zijn de drugsoverlast daar zat en willen dat burgemeester Roening Kamminga binnen 48 uur met maatregelen komt. En de Waddenzee wordt ernstig bedreigd en kan de status van werelderfgoed kwijtraken. Dat is bekendgemaakt door UNESCO, de organisatie van de Verenigde Naties die natuurgebieden beschermt. Volgend jaar zal worden vastgesteld hoe ernstig het is gesteld met de Waddenzee. Meer nieuws om 6:30.
3: Radio Noord.
4: De ochtendploeg.
3: Met Stefan Koster.
4: Goedemorgen deze morgen en fijn dat je erbij bent hoor. Aan het begin van donderdag 16 juli. En de dag beginnen we goed met muziek van Ed Sheeran.

0: Ja, even lekker wakker worden om 6 minuten over 6 met Ed Sheeran en zijn Bad Habit. Goedemorgen, zeg ik tegen jou en de rest van de ochtendploeg, Sergej en Fleur. Fijn dat jullie er weer zijn.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op deze donderdag, de dag waar de groene container bij de weg moet, zeg ik direct even tegen het thuisfront.
1: Oh.
0: Dan weer de dag van vandaag. Donderdag is het. Het is regelmatig zon, maar dat is even wennen. Er is ook veel bewolking. Hey. Bij een enkel buitje ook niet is uitgesloten.
1: Nou, wat is dit nou weer?
0: Ja, maar het kan nog wel aangenaam worden hoor. 22 graden op de Wadden en 26 verder de provincie in. Met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. In de nacht kan dan nevel en mist ontstaan. En temperatuurdaling tot rond de 17 of 18 graden. Geen plaknacht in ieder geval.
2: Nee, dat scheelt. En als het zonnetje toch nog even tevoorschijn komt, dan is dat fijn.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Ja, als het dan toch nog 25 of 26 graden wordt, nou ja, we tekenen ervoor.
2: Prima.
0: Zometeen de details over het weer van Harma. En dan praat je ook bij je over het weer van morgen. Ja, dan kan het wel weer gaan onweren. Ik hoop niet zo erg als een paar weken geleden. Want dat heeft toch een hoop ellende gebracht. Goed, we gaan het zo horen van Harma Boer. Ja, het is vakantietijd. Jullie zijn nog niet weg geweest, hè?
1: Nee, dat
0: gaat er nog aankomen. Gaan jullie met het autootje of pakken jullie een ander vervoermiddel?
1: Autootje en later een vliegtuigje.
0: Oké, okay,
2: oh, ja. Lekker. Ik rijd met het autootje naar Drenthe.
0: Aha, kijk.
2: Ik ben er zo.
0: Leuk. En als je dan die auto instapt, doe je het dan allemaal uit het blote hoofd? Je rijdt er op gevoel heen of pak je dan toch de tomtom erbij?
1: Nou, het ligt eraan waar je naartoe gaat, of het bekend terrein is. Maar sowieso, als je het niet kent, dan keek je vroeger op de kaart en nu pak je dan de navigatie erbij.
0: Ja, je zegt vroeger, het is nog steeds van nu hoor, de wegkaart. Ja, ja, ja. De AWB drukt er ieder jaar nog 2 miljoen.
1: Oh,
2: zo.
0: Daar schrok ik even van. Ik denk zo, zijn er nog zoveel mensen die een wegenkaart gebruiken? Ja dus. En dat is ook goed nieuws voor kaartenfans, want die heb je ook. De NOS pak iemand in een AWB-winkel.
3: Het is onderdeel van een voorpret een beetje in ons geval, het kijken op de kaart.
4: En dan kan ik dat met stift een beetje intekenen. En dan kan ik de kinderen laten zien waar we allemaal langskomen en hoe ver je bent. Het is eigenlijk heel nuttig voor de opvoeding en voor de topografische kennis.
5: Het zou natuurlijk zonde zijn als je daarna erachter komt van goh, we zijn daar langs een prachtig gebied gereden, hebben we helemaal gemist. Ja. Omdat wij bezig waren met zo snel mogelijk van A naar B te komen.
6: De routeplanner houdt geen rekening met je caravan. Een smal weggetje met overhangende rotsen heb ik gehad. Dat zie je meestal niet op je routeplanner.
0: Ja, kortom, kan er wel voordelen hebben.
2: Ik hoor het al, die kaart moet weer terug.
0: Ja,
1: ja, maar het klopt ook wel een beetje. Zo'n kaart, en in de auto is het misschien handig. Maar ook gewoon op de keukentafel. En alles gewoon eens bekijken, waar kom je langs, waar zit je in de buurt.
0: Ja. Dat zou misschien wel handig kunnen zijn.
1: Ja, dat is leuk ook.
2: Ja, en als hij ergens hangt, vind ik het ook altijd leuk.
0: Ja, ja, om even te koekeloeren, ja. Ja, maar vaak is het wel onhandig, want degene die naast je zit, die kan nooit kaart lezen. Dat is altijd zo. Toch?
1: Ja, op sommige momenten moet je even je mond houden. Want anders dan sommige uitspraken passen iets minder in deze tijd.
0: Precies dat. Gisteravond het WK-voetbal. We weten de finalisten. Argentinië is door. Die mogen de titel verdedigen. Het werd 2-1 gisteravond. Ja, en dan de dag van vandaag. Rondje Zummer. We zijn over de helft van deze week. Dat betekent dat Maartje en Joyce gewoon weer opnieuw de boot instappen voor een prachtige route. Ze beginnen met koffie drinken in Stedum. En dan gaat het bootje, zet dan koers richting Middelstum. En uiteraard is alles te volgen live op Noord op radio en tv vanaf een uur of 10.

0: UB40 op Noord en Can't Help Falling in Love with You.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: We gaan bellen met Ed Geerlings uit Veendam. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen gewenst.
0: Ja, ik hoef jou niet wakker te bellen, want ik zie je staan. Je begint elke dag om 2:00.
3: Ja, vaak is al tegenwoordig iets eerder. Maar ja, ligt er net aan hoe laat komen de kranten. De ene keer is het 2:30, dan 2:30. Dus we moeten er op tijd uit zijn.
0: Ja, dat moeten we dan even direct zeggen. Want jij bezorgt geen kranten, maar je werkt op een depot, hè?
3: Nou, ik bezorg ook kranten. Ook voor de winkels en zo. En ik ben depothouder. Dus ja, we hebben een beetje een mannetje van alles met het krantengebied.
0: Ja, ik heb regelmatig dat als er een krant of een folder bij mij in de bus valt thuis, dat er dan zo'n kaartje bij zit. Wil je ook postbezorger worden? Of wil je ook bezorger voor ons worden? Hebben jullie genoeg medewerkers?
3: Het is op het moment zitten we net krap aan. Maar ja, het is ook weer vakantieperiode.
0: Maar op,
3: maar op de meeste plaatsen dan zijn we gewoon ja, dat alles mooi soepel loopt.
0: Kijk, dat is mooi. En loopt het vandaag ook al soepel?
3: Nou, vandaag stond het een klein beetje tegen, omdat er eentje had gewoon een telfoutje gemaakt. Dus dan, nou ja, dan schiet alles even wat langer op. Normaal zou ik rond deze tijd klaar zijn. Nu moet ik nog wat winkeltjes doen, een paar adresjes. Dus we zijn nog wel eventjes bezig.
0: Ja, want ben je dan ook goed op de hoogte van het laatste nieuws? Lees je zelf ook de kranten eerst even voordat je hem gaat bezorgen?
3: Nee, daar is eigenlijk de tijd niet voor. Want eerst komen de kranten eraan vanuit Leeuwarden en vanuit het westen van het land. Dan moeten ze geteld worden voor de diverse depots hier in Noordoost-Groningen. Dan ga ik naar mijn eigen depot voor de bezorgers alles uittellen. Dan voor de winkels. Dus ja, je ziet de voorpagina's en daar houdt het eigenlijk wel een beetje mee op.
0: Ja, ben je dan niet af en toe heel erg nieuwsgierig? Dat je denkt van nou, dit verhaal wil ik toch eerst even lezen?
3: Nou, nee, het is als ik dat je denkt van hé, dat lijkt me wel iets, dan wacht ik wel tot ik daar klaar ben. En dan lekker met een bak koffie thuis. Eventjes het verhaaltje lezen.
0: En even de dag doornemen, wat je de dag gaat brengen. En je zei net, je begint de dag met het tellen van de kranten. Om hoeveel gaat het dan?
3: Ja, eens even kijken. Het gaat om nou ja, een paar pallets met dagbladen van het noorden. Hoeveel er best wel, ja. Kijk hoeveel er zijn, 100 in een pak, 40. Dus ja, 4.000-5.000 minimaal.
0: Zo.
3: Dagbladen van het noorden. Dan krijg je ja, Telegraaf. Die komt ook met diezelfde vrachtwagen mee. Daarna krijg je een kleine pallet met zoals het AD, Volkskrant, allemaal uit het westen van het land.
0: Ja, dus grappig, ja, zo. Even zo'n kijkje achter de schermen bij een depot houden. Ja, daar spreek je niet zo vaak bij. Dankjewel daarvoor dat je dat even toelicht. Ja, en dan zo direct, dan is alles bezorgd. Dan ben je klaar met je dienst. En dan gaat de dag nog beginnen voor de meeste mensen. Wat ga jij dan doen?
3: Nou ja, het is eerst eigenlijk een paar uurtjes nog bijslapen. En dan is het kijken wat we nog moeten regelen, inplannen. Dat is de vakantieplanning, die is nog niet helemaal rond. Dus dan moet je ook even ja, puzzelen. Dan heb je af en toe van bezorgers dat ze zoiets hebben van hé, ik heb er iets verkeerd gegooid. Dus dan moet je even oplossen. Dus nou ja, dan ben je toch ook weer een paar uurtjes mee bezig.
0: Ja, en ik zie je staan. Hij zou niet anders willen. Hij wil dit gewoon blijven doen. Wat is er dan zo leuk aan het werken midden in de nacht?
3: Nou, het is lekker rustig. En vanwege, ja, mijn vrouw die heeft dan niet aangeboren hersenletsel. En die kan ik dan overdag ja, daarmee helpen.
0: Oh, wel mooi, dus je bent ook nog mantelzorger. Ze hebben de dag druk.
3: De hele dag zijn we gewoon bezig, ja.
0: Ja, ik wens jou een mooie dag en nog een fijne dienst, Ed Geerlings.
3: Ik wens u nog een goede uitzending. En geniet van het weer en rustig aan.
0: Gaat helemaal goed komen. Ed Geerlings uit Veendam.
2: De Vroege Vogel.

0: David Bowie, This Is Not America. En daarvoor hoorde je de nummer 3 in de No 9. Laat me maar gaan van Lucas en Gea. Zometeen het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Maar eerst kijken we even buiten onze provinciegrenzen. Zo komen er geen vrouwelijke wethouders meer bij. Dat was na eerdere gemeenteraadsverkiezingen wel zo. Maar nu is het een beetje tot een stilstand gekomen. De teller blijft steken op zo'n 29%. Ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. Wil Kosterman is wethouder in Wijk bij Duurstede en vindt het jammer dat het aantal vrouwelijke wethouders stokt.
1: Vrouwen zeggen ook, die kennen mijn omgeving, het is de mooiste baan die ik ooit gehad heb, het wethouderschap. En daar komen ook niet leuke dingen bij. De werkdruk, gedoe van buiten, soms gedoe in een college. Je ligt ook in het oog van de storm als het misgaat. Daar moet je tegen kunnen, maar je moet er ook een beetje uitdaging in zien. Volgens mij hebben heel veel vrouwen nog niet in de gaten hoe leuk dit werk is en wat zij daarin kunnen betekenen.
0: En door de aanhoudende droogte hebben waterschappen extra veel werk. Een aantal van hen heeft besloten om sluizen minder vaak te openen dan normaal. Om zo minder water naar het IJsselmeer of de zee te laten wegstromen. Dijkgraaf Hein Pieper van waterschap Rijn en IJssel zegt dat deze oplossing tijdelijk is.
2: Dit is gewoon een oplossing om wat water wat langer in het gebied te houden. Het is ook maar een uitstel van executie. Want uiteindelijk verlies je door verdamping. En doordat er helemaal geen aanvoer is vanuit het achterland. Of door regen verlies je gewoon water.
0: Ook als het de komende tijd meer zou gaan regenen, zou dat de droogte nog niet oplossen, zegt de dijkgraaf.
2: Dus wij verwachten dat we in de komende weken nog heel veel last hebben van de droogte. En de ergste droogte is vaak in augustus of in september. En dan staan de rivieren vaak het laagst. En wij vrezen ook een beetje, als het zo doorgaat als we nu verwachten, dat het ergste nog moet komen.
0: Het is Argentinië op het WK gewoon weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam gisteravond op voorsprong, maar in de 85e minuut kwamen de Argentijnen gelijk. En in blessuretijd kwam er nog eentje bij.
3: Messi. Messi, weer zo'n goede voorzet. En dan is het raak. En dan scoort hij zelf niet. En doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi. Die het hier voor zijn rekening neemt. Met een geweldige voorzet met het rechterbeen.
0: En gewoon weer Lionel Messi. En dus staat de regerend wereldkampioen zondag in de finale. Samen met Spanje natuurlijk. Voor Engeland is het nog niet helemaal voorbij. De ploeg speelt zaterdag de troostfinale tegen Frankrijk. En zoals gezegd, zo direct Noordnieuws krijg je van Fleur Oostra. En Fleur, waar ga je ons over bijpraten?
4: Ja, code rood voor het Waddengebied. Ik vertel zo waarom.

0: Gewoon vrolijk van heerlijke muziek in de ochtendploeg. Sweet About Me. En daarmee is het ook al 6:30 geworden in stad en onderland. Dit is het laatste nieuws en dat krijg je van Fleur Oostra.
1: Goedemorgen. Er zijn tegenwoordig wat minder vrouwelijke wethouders in onze provincie. 14 van de 48 nieuwe wethouders zijn vrouw. 4 jaar geleden waren dat er nog 17 van de 48. Verslaggever Marten Nauta.
2: Jarenlang waren er steeds meer vrouwelijke wethouders, maar die trend lijkt te stagneren. In onze provincie zijn er 3 gemeenten waar er helemaal geen vrouwelijke wethouders zijn. Westerkwartier, Oldambt en Stadskanaal. Alleen in de gemeente Groningen zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke wethouders. 5 wethouders zijn vrouw, 3 zijn man.
1: Op het Martini-Kerkhof in Stad is gisteravond iemand gewond geraakt bij een geweldsincident. Het is niet precies duidelijk wat de aanleiding daarvan was. 1 van de betrokkenen is aangehouden. Het is al wat langer onrustig op en rond het Martini-Kerkhof. Omwonenden stuurden daarom gisteren al een brandbrief naar burgemeester Roelien Kamminga. Ze eisen actie of nemen binnen de grenzen van de wet het heft in eigen handen. Het is code rood voor het Waddengebied, want het Werelderfgoedcomité van UNESCO maakt zich grote zorgen. Dat blijkt uit een verslag van een vergadering in Zuid-Korea. Als er niets gebeurt, kan het gebied haar status als werelderfgoed zelfs kwijtraken. UNESCO vindt dat er te veel mijnbouw en verstoring plaatsvindt. De organisatie komt nu zelf kijken hoe het met het gebied gaat. De Waddenvereniging is er blij mee. Ze zijn het eens met UNESCO en roepen het kabinet op om plannen voor zoutwinning te schrappen. Kunstcentrum Vrijdag, dat verder gaat onder de naam Tumult, is druk bezig met de verhuizing van 3 locaties in de stad naar 1 plek aan de Sint-Jansstraat. Daar vormen historische panden en nieuwbouw samen het nieuwe onderkomen. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Muziek, theater en beeldende kunst komen voor het eerst samen onder 1 dak. Groningers kunnen er straks terecht voor lessen, cursussen, workshops en voorstellingen. Directeur Pim Luiten over het nieuwe gebouw.
3: Ongelooflijk wat er van mooi pand van binnen is neergezet door de gemeente, waarin we zulke mooie dingen kunnen gaan doen en waar we zoveel meer mensen kunnen ontvangen dan dat we konden. Ook al zijn we er niet op vooruit gegaan in meters, is het gebouw veel efficiënter en we gaan ook 7 dagen per week open.
1: Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. En zometeen gaan we natuurlijk Harma even wekken. We willen graag weten wat het weer gaat doen op deze donderdag.
4: Goedemorgen. Nou, we zijn er weer. Ja hoor.
5: De Ochtendploeg.
6: Met Stefan Kosters.
0: En we blikken ook nog even terug op een loop het vuur van gisteren. Ging over het opzoeken van het goedkoopste tankstation. Nou, hoeveel dat precies kan schelen op een volle tank. Hoor je zo na Dan Hartman. Bye.

0: Dan Harmon en Really Light My Fire.
1: Lopend vuur.
0: Ja, een volle tank kan tientallen euro's schelen. Uit onderzoek van Independer blijkt dat het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste pomp in de gemeente Oldam bijvoorbeeld kan oplopen tot ruim 24 euro voor een volle tank. Nou, dat is nogal wat. Ook in andere Groningse gemeenten lopen de verschillen flink uiteen. Ja, voor automobilisten kan het dus lonen om even verder te rijden voor goedkopere brandstof. Ja, tegelijkertijd zijn er ook mensen die vooral kiezen voor gemak en tanken waar ze toevallig langskomen. Nou, in ons lopend vuur vroeg ons gisteren af, wat doe jij? Zoek jij altijd de goedkoopste pomp op?
2: Nou, Harjo Kiel houdt het zelf allemaal wel goed in de gaten. En hij heeft ook in Duitsland wel ervaren dat het daar de laatste tijd ook al wat duurder is geworden. Nog altijd wel goedkoper, maar daar stijgen de prijzen ook. Jan Wolger die zegt, ja, je bent een dief van je eigen portemonnee als je niet de goedkoopste benzinepomp opzoekt. Hij doet het in ieder geval wel, maak ik hierop uit. In de Katonkens, nee hoor, meestal gewoon bij het tankstation in de buurt. Ze gaan daar niet voor omrijden. Ari die zegt, ja, altijd gebruikt hij een bepaalde tank-app. En die van de ANWB geeft ook de pompstations in Duitsland aan. Dus dan kun je niet alleen de stations hier in Nederland met elkaar vergelijken, maar ook nog over de grens. Dus kun je echt de aller goedkoopste pakken. Ja. Dat is op zich wel een goede tip.
0: Dat is zeker, ja. Ik kan direct installeren.
2: Ja, heel verstandig. Henny Mulder die zegt, we tanken altijd bij hetzelfde tankstation in Winschoten. Het is dicht bij ons huis en ook nog weer eens de goedkoopste hier in de plaats. Ja, we rijden verder ook niet zoveel en gaan zeker niet voor een paar euro in een lange rij staan bij een goedkope pomp. Maar goed, ze hebben geen klagen, want als dit de goedkoopste van Winschoten is, dan heb je in elk geval toch misschien een redelijke prijs. Johan die zegt, ja, iedereen klaagt wel dat die benzine zo duur is, maar hij rijdt veel, zit dus veel op de weg en wordt continu door Jan en alle man ingehaald, terwijl hij zichzelf keurig netjes aan de snelheid houdt. Ja, daarop trekt hij de conclusie dat de rest toch wel redelijk hard rijdt. En een goede tip om te besparen, brandstof te besparen, is je gewoon aan de snelheid houden. Logisch en simpel, een gratis tip en de groeten nog erbij van Johan.
0: Wat fijn, groetjes terug. Ja, in de tijd is het gelukt om die app op mijn telefoon te installeren.
2: En klopt het wat Ari zegt?
0: Nou, ik kan zitten gewoon even hier in de buurt te zoeken. Het dichtstbijzijnde tankstation vanaf de studio van Noord. €2,28.
2: Oh, wat dure.
0: Voor een literje.
2: Ja.
0: Ja, dus dan moet ik toch even verder kijken.
2: Dat is hier vlak over de brug.
0: Ja.
2: Ja, precies. Ja. Ja. Fiona die tankt letterlijk om de hoek in eigen stad. Een tijd lang was het ook nog de goedkoopste van Nederland. Ze woont op zo'n 5 minuten rijden van Duitsland. Maar hij heeft geen zin om voor die paar euro per maand naar Duitsland te rijden. Want zoveel wordt de auto ook niet gebruikt. En ze werken waar ze wonen. En dat heeft bijzonder grote voordelen, blijkbaar weer.
0: Zo is het. Ik zoek altijd het goedkoopste tankstation op. Dat was gisteren de stelling in ons lopend vuur. 69% van de Groningers doet dat. En dat betekent dus ook dat 31% gewoon tankt waar ze zin in hebben.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur. I've been out.

0: Donderboeg van Seidse Scheringa. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, fijn dat je er bent, want ja, dat is even wennen hoor vandaag. Wat is dit nou? Allemaal bewolking?
1: Ja, misschien is dat wel even lekker. Even een wat koelere stad. Misschien ook wel even een bui die de vermeurens in zit. Want van de Duitsland schroeft is kaart wat op. Heel veel activiteit zit er nooit in. Maar ja, het geeft toch een beetje een ander weerbeeld. Maar vanmiddag dan komt die zon er weer door. Nou, dan wordt gewoon weer zomers. We hebben verder de provincie en de stad Oranjebuurt. Op dit moment bewolkt 17 graden. Gisteren een maximum van zo'n beetje 28 graden. En de barometer stand dus een 22 millibar. Visvliet 26 graden. Gisteren op dit moment bewolkt. Wat zon 18 graden, staat een zwakke noordoostenwind en een roodschaal 20 kilometer zicht. Op dit moment bewolkt 19 graden. Gisteren werd met 14 uur de zon 24 graden en dat is 4,5 millimeter verdampt. Nou, vandaag we beginnen de dag met veel bewolking. Mogelijk een bui vanuit Duitsland en in de loop van de dag komt er weer ruimte voor de zon. De temperatuur loopt in op richting zo'n 22 graden op de Wadden tot 26 graden verder de provincie. En de wind zwak tot matig, ja, die komt uit de oost tot noordoost. Vanochtend en vannacht kans op bui, mogelijk met onweer. Voor de rest opklots, kans op nevel en mist met een minimum van 16 tot 18 graden. En morgen wordt een dag met regelmatig zon. Er kan ook bui voor u komen. En de temperatuur 21 tot 24 graden.
0: Ja, er zitten heel veel mensen wel op een buikje te wachten. Maar wat mij betreft hoeft dat niet hoor.
1: Nee, ik ook nooit. Maar ja, we moeten wel een beetje regen hebben. En dit dipje, ja, qua temperatuur, daar zitten we in het weekend eigenlijk wel op vast. In het begin volgende week en volgende week en volgende week zitten we gewoon weer op de zomerse weer van 24 graden. Dus het is even een poort ook bij kan.
0: Kijkers, we zijn weer helemaal op de hoogte. Harma, dankjewel. Come on.

Ja, aankomende zondag geen 15 minuten rust, zoals gebruikelijk, maar een half uurtje maar liefst tijdens het WK voetbal. Waarom? Nou, deze mevrouw Shakira mag dan optreden in de halftime show en ze neemt er nog wat vrienden mee, hoor. Zo kun je daar ook Justin Bieber en Madonna nog zien. Aan zondag dus, in de rust bij de finale van het WK voetbal. En zo meteen hier op Noord, de Backstreet Boys en hun grootste hit. Welke dat is, ga je horen naar Elton John en Kiki Dee. Don't Go Breaking My Heart.

0: gezellige muziek van de Backstreet Boys. Get down, you're the one for me. Zo direct de laatste nieuws uit stad en ommeland. Maar nu eerst Michiel van der Velden met het NOS-journaal van 7 uur.
1: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
2: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
1: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
2: bijzondere verhalen
1: en prachtige plekken.
2: Zet je zomer in beweging.
1: Rondje Zummer, straks
2: bij RTV Noord. Noord.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
1: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Voor de 5e nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwe.
4: Sirski, die komt nog uit de oude garde. En die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech-bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
3: Het is inmiddels de 5e keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier, Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85e minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92e minuut kwam er nog eentje bij.
5: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
6: Ja!
5: Daar is Lautaro Martinez. Oh. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
3: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: En aansluitend krijg je ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur Oostra, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Van de 48 wethouders in onze provincie zijn er 14 vrouwen. De nieuwe colleges van burgemeesters en wethouders stellen daarmee iets minder vrouwen dan bij de start van de vorige collegeperiode. Toen waren het er 3 meer, namelijk 17 van de 48. En de Waddenzee, die wij delen met Denemarken en Duitsland, is sinds 2009 erkend als UNESCO Werelderfgoed. Het gebied staat onder toenemende druk door klimaatverandering en zoutwinning. En dat betekent dat er een risico is op verlies van die werelderfgoedstatus. Meer daarover zometeen om 19:30.
8: Werken waar je echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
9: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
8: Check werkerbijwagenborg.com.
10: Raamdecoratie op maat gemaakt?
11: Timpweg.
10: Eigen productie- en montagedienst?
11: Timpweg.
10: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
8: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
12: Zonneteveel, jokason.nl, albino 60 jozen weer en rolloen.
13: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
14: Mulders Meubeldorp, 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
15: De Ochtendploeg.
16: Met Stefan Koster.
0: Goedemorgen. Nog altijd komen er veel sigaretten onze provincie binnen via Duitsland. Waarom dat een probleem is, bespreken we zo in een nieuw lopend vuur.

0: Mocht je last hebben van een ochtendjumeur, is die nou zeker over. Wham, hoor je op Noord. In de ochtendploeg met The Edge of Heaven. Na ruim een uur komt er een eind aan onderwijs in het gebouw aan de Walstraat in Groningen. Kunstencentrum Vrijdag, waar je lessen en cursussen kunt volgen in muziek, theater en beeldende kunst, verhuist naar de Sint-Janstraat en gaat daar verder als Tumult. De drie locaties die nog verspreid door de stad zitten, komen daar samen onder één dak. En daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Verslaggever Dian Autodoom krijgt van directeur Pim Luiten een laatste rondleiding door het oude pand.
1: Dit is allemaal het resultaat van cursussen. Hè? Dus hier zien we muurschilderingen.
2: Jullie gaan verhuizen. Wat gaat er allemaal precies gebeuren?
3: We verhuizen nu van drie locaties naar één. We komen dus samen op de Sint-Jansstraat, waar vroeger de muziekschool zat. Maar deze locatie, de Walstraat, wat natuurlijk een historische locatie voor ons is, verlaten we na een eeuw dit gebruikt te hebben. En dan de Noorderbuitslingen, waar de theaterafdeling zit, verlaten we ook. Dus ja, er is een grote verandering die ons samenbrengt, maar die ook echt een beetje weemoed van afscheid van een hele mooie plek met veel historie.
2: Wat zijn zelf mooie herinneringen die je hebt aan dit pand?
3: Ja, die zijn velerlei. Maar als je ziet aan dit pand, aan de Walstraat, hoe we dat pand gebruikt hebben, het hele pand als een canvas gebruikt hebben. Als je door het pand heen loopt, dan zie je overal muurschilderingen en uitingen van de creativiteit die hier gemaakt werd.
4: Dit is een van de ovens. En die wil je niet beschadigen. Dus dat is echt een gespecialiseerde klus.
2: Ik sta hier met Paul Taverne, docent. Zou je kunnen vertellen, welk lokaal is dit?
5: Nou, dit is het grafieklokaal, maar ook voor tekenen en schilderen. Dus het werd gebruikt voor veel verschillende dingen. Er werd met jongeren gewerkt, met kinderen gewerkt. Daar stonden allemaal schildersezels en hier stonden een paar hele grote etpersen. En hier hebben we met heel veel plezier gewerkt en heel veel verschillende dingen gedaan. Maar wat het voordeel is, van als we straks over zijn, dan hebben we ons eigen grafieklokaal waar we alleen grafiek doen.
2: Zitten er nog spannende dingen tussen? Echt hele zware dingen die verhuisd moeten worden?
5: Ze waren net bezig met ze hebben de etpers van de trap afgekregen. Ze hebben ze niet helemaal uit elkaar hoeven halen. Ze konden het net zo door de deur. We zitten wel in een nieuw pand, maar we nemen ook veel van het oude pand mee.
6: Dat wordt onze hoofdingang. Kom je nog glazen schuifdeuren. En dan loop je een entreezone in, 5 meter breed, die gelijk doorloopt tot aan het forum. Dan kun je weer eruit lopen. Dus het is een makkelijke doorgang met een, we willen een welkom gebouw zijn.
2: Hoe voelt u zich als u hier rondloopt?
3: Blij. Het is ongelooflijk wat er van mooi pand van binnen is neergezet door de gemeente. Waarin we zulke mooie dingen kunnen gaan doen. En waar we in zoveel meer mensen kunnen ontvangen dan dat we konden. Ook al zijn we er niet op vooruit gegaan in meters, is het gebouw veel efficiënter. En we gaan ook 7 dagen per week open. We zitten in de hoogste verdieping van het hele pand. Nou, en dit raam, dat is een beetje de kerst op de taart met het uitzicht. Je kunt hier bijna de Martini-toren omhelzen. Dus dat is een hele leuke extra. En we verwachten dat daardoor ook wel hier heel veel de Martini-toren getekend en geschilderd zal worden. Het leuke ook van deze plek is dat als je wat meer het raam inloopt, dan heb je contact. Je hebt contact met de rest van het gebouw. Want we kijken hier, we zien de hele binnenplaats met de hele glazen gevel en kijken er doorheen. En je hebt contact met de wereld, want je kijkt hier naar de Sint-Jansstraat, naar wie daar aan het wandelen is. Kijk, de buitenkant van het gebouw, die vind ik heel mooi. En ik hoor er ook heel veel positieve reacties over. Maar die is ook mooi, omdat die zo mooi inpast in de omgeving. En het zijn allemaal onderdelen geworden. Maar je hebt vanaf de buitenkant niet in de smiezen hoe groot en hoeveel mogelijkheden de binnenkant geeft. En dat is een wauw-effect. En waarvan we hopen dat zoveel mogelijk mensen dat gaan zien en ervaren. En dus kom binnen, kom rondkijken. En want het gebouw is van alle Groningers.
0: En dat zei directeur Pim Luiten. Tumult opent op zaterdag 26 september officieel de deuren voor het publiek. En een dag later beginnen dan de cursussen in het nieuwe gebouw.

0: Style Council en Shout to the Top. Lopend vuur. Door de hoge accijns in ons land is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel geworden voor criminelen. Dat was gisteren in het nieuws. En daarom gaat de douane tabaksfraude harder aanpakken. Alleen al dit jaar zijn 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Ongelooflijk veel. En de illegale handel kost de Nederlandse schatkist ook nog eens veel geld. Nou, vorig jaar werd volgens de douane 400 miljoen euro minder aan tabaksaccijns geïnd door die handel in illegale sigaretten. Nou, om de smokkel tegen te gaan komen er allemaal extra controles. Op die manier moet het moeilijker worden om grote hoeveelheden tabak Nederland binnen te krijgen. In ons lopend vuur vragen we ons af, hoe denk jij hierover? Moeten we dat strenger gaan controleren? Schrokken jullie daarvan trouwens? 106 miljoen illegale sigaretten dit jaar al.
1: Nee, zeker niet. Hoe duurder iets wordt, hoe meer mensen het dan elders gaan halen.
2: Gaan zoeken.
0: Ja. Ja, en het prijsverschil is heel groot. Wat kost het hier? Een pakje van 20 sigaretten, volgens mij 12,5 euro. Net over de grens. Volgens mij 8. Ja. Nou, reken maar uit. Als je dan een slof, of zoals ze het in Duits noemen, een stange.
1: Ja.
0: Ja, dan ben je die van je eigen portemonnee. Ja.
1: Ik denk dan altijd wel aan de ondernemers hier. Nou, niet alleen in de grensstreek, maar ook verder de provincie in. Ze verdienen al niet zoveel op tabak, heb ik me al eens laten vertellen. Maar op deze manier, als er minder verkocht wordt, ja, dan kan het beste zijn dat die speciaalzaken toch moeilijker gaan krijgen. Want dat is ook de bedoeling van de overheid, om de gemakzaken met tijdschriften en zo, daar de tabak op een gegeven moment uit te halen. Ja. Daar echt speciaalzaken voor op te zetten. Ja, die gaan het dan denk ik wel heel erg moeilijk krijgen om het alleen van tabak rond te kunnen krijgen.
0: Dat verwacht ik ook. De stelling van vandaag is in ieder geval, het ophalen van grote hoeveelheden tabak uit het buitenland moet stoppen. En reageren kan op verschillende manieren.
1: Ja, door te bellen of te appen naar 050-3188-288. Dat kan natuurlijk ook via de Facebookpagina van Radio Noord, als het lopend vuur, ook terug te vinden. En stemmen, dat kan natuurlijk via de app en de site.
0: Ja, dan zie ik direct een tussenstandje staan. 59% van de Groningers zegt, ja, ik ben het eens met die stelling. Het ophalen van die grote hoeveelheden tabak uit het buitenland moet stoppen.
3: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Nou, misschien ben je nu nog wel rustig aan het wakker worden. Kijk je wat slaperig voor je uit. Ja. Hoe anders is dat bij de jarigen van vandaag? Die zijn natuurlijk vroeg opgestaan.
1: Moet aan de bak.
0: Het stofzuigertje door het huis halen. Slingers ophangen. De koffietafel gereed maken.
1: Doekje door het toilet.
0: Ja, zo is het. Ja, niets staat er dan meer in de weg om er een geslaagde verjaardag van te maken.
5: Gefeliciteerd.
1: Van harte.
0: Van harte gefeliciteerd mocht deze 16e juli jouw verjaardag zijn. De eerste appjes komen ook al binnen met felicitaties.
6: Ja, goedemorgen. Met Han Vroegevogel. Ik wou mijn partner Chantal even feliciteren met haar 54ste verjaardag. Een hele fijne dag gewenst. En tot vanavond.
0: Nou, geweldig, Han. Ja. En Chantal, vanuit gefeliciteerd.
1: Ja, en tot vanavond.
0: Ja, we zijn allemaal uitgenodigd. Ja. wie zijn er dan nog meerjarig? Nou, onze verjaardagskalender helpt ons daar een beetje bij. Zo zien we dat Martin Bosma vandaag jarig is. Van de PVV natuurlijk. Hè. Was tot vorig jaar ook voorzitter van de Tweede Kamer. Ja. En Martin Bosma is 62 geworden. Iets meer kaarsjes staan er op de taart van Jacques Kleuters. De cabaretier en programmamaker, vandaag 80 geworden. Liedewij Welten is ook jarig. Hockey International speelde ruim 250 officiële interlands met de Nederlandse vrouwenploeg. We feliciteren haar met haar 36e verjaardag. In Amerika barst het feest los, in ieder geval bij drummer Stuart Copeland. Hij brak door met zijn band The Police. Hij zal een paar keer op die trommel slaan, denk ik, want hij is 74 geworden. Maar de muzikale jarige komt natuurlijk uit eigen land. Eus van Someren is jarig. Ja, dat zeg je misschien direct niets. Maar zijn band kennen we allemaal, hoor. Hij was namelijk jarenlang gitarist van The Scene.
1: Ja, ja.
0: Maar naast de muziek beschikt hij ook over andere talenten, hoor. Hij is ook wetenschapper. Doet al onderzoek naar slaap en slapeloosheid bij het Nederlands Herseninstituut.
1: Nou,
0: vandaag is hij jarig. Ik hoop dat hij lekker heeft geslapen. Helemaal uitgeslapen aan de dag kan beginnen. Op zijn 66ste verjaardag. En dat vieren we met The Scene. Hier is Blauw.

0: gitarist die je hoort op deze plaat. Heus van Someren is vandaag jarig 66 geworden. De scene was dit met Blauw. Ja, nog heel even, dan gaat Fleur je weer bijpraten over het laatste nieuws uit de stad en Ommeland. En wat zit er zo in Noordnieuws?
1: Ja, dan vertel ik wie alle onrust helemaal zat zijn en een brandbrief hebben geschreven.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de

0: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Het is iets na 19:30 op deze donderdag. Dit is Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Op het Martini-kerkhof in Stad is gisteravond iemand gewond geraakt bij een geweldsincident. Het is niet precies duidelijk wat de aanleiding daarvan was. Een van de betrokkenen is aangehouden. Het is al langer onrustig op en rond het Martini-kerkhof. Omwonenden stuurden daarom gisteren al een brandbrief naar burgemeester Roelien Kamminga. Ze eisen actie of nemen binnen de grenzen van de wet het heft in eigen handen. Er zijn tegenwoordig wat minder vrouwelijke wethouders in onze provincie. 14 van de 48 nieuwe wethouders zijn vrouw. 4 jaar geleden waren dat er nog 17 van de 48. Verslaggever Marten Nauta.
5: Jarenlang waren er steeds meer vrouwelijke wethouders, maar die trend lijkt te stagneren. In onze provincie zijn er 3 gemeenten waar er helemaal geen vrouwelijke wethouders zijn. Westerkwartier, Oldambt en Stadskanaal. Alleen in de gemeente Groningen zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke wethouders. 5 wethouders zijn vrouw, 3 zijn man.
4: Het is code rood voor het Waddengebied, want het Werelderfgoedcomité van UNESCO maakt zich grote zorgen. Dat blijkt uit een verslag van een vergadering in Zuid-Korea. Als er niets gebeurt, kan het gebied haar status als werelderfgoed zelfs kwijtraken. UNESCO vindt dat er te veel mijnbouw en verstoring plaatsvindt. De organisatie komt nu zelf kijken hoe het met het gebied gaat. De Waddenvereniging is er blij mee. Ze zijn het eens met UNESCO en roepen het kabinet op om plannen voor zoutwinning te schrappen. En als je op zoek bent naar een nieuwe baan, zou je kunnen proberen om als budgetcoach aan de bak te komen. Het is een van de verrassende nieuwkomers op de UWV-lijst van kansrijke beroepen in Groningen die gisteren bekend werd gemaakt. Ook verandert nieuwe technologie, zoals kunstmatige intelligentie, de arbeidsmarkt flink, maar dat levert ook weer nieuwe kansen op. Pieter Lubling van het UWV in Groningen.
6: De banenkosten aan de andere kant levert dat natuurlijk ook weer op. Het mooie is dat we dat heel veel jaren geleden gezien hebben toen de computer in de opmars kwam. Er was ook iedereen bang voor, die computer die neemt alle banen weg. En daarom is het ook goed om jezelf te scholen of om te scholen en hulp te zoeken. Om banen te vinden die in de toekomst wel weer bestendig zijn, dus kansrijk. Dus ik denk dat AI juist ook heel veel kansen kan bieden.
4: Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
7: Fleur, dankjewel. En om 10:00 stappen Joyce en Maartje natuurlijk weer die boot in, hè, voor een nieuwe aflevering van Rondje Zummer. Ja, zullen ze droog houden vandaag? Je hoort het zo van Harma in een uitgebreid weerbericht.
8: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
9: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
8: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
10: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
12: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
13: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
14: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
13: Wijzerweg, Groningen.
15: De Ochtendploeg.
16: Met Stefan Kosters.
17: Goedemorgen. Afgelopen weekend werden meerdere auto's vernield bij festival Hongerige Wolf. Ja, wie doet nou zoiets? We gaan het er zo over hebben, na muziek van Katy Perry. Bye.

0: vloog. Hot of cold. Je hoort het zo van Adama Boer. Katy Perry was dit in de ochtendploeg. Afgelopen weekend werden meerdere auto's vernield bij festival De Hongerige Wolf. Ja, wie dat heeft gedaan en waarom, dat is altijd nog niet duidelijk. Maar om de gedupeerden te steunen, is er een crowdfunding opgerucht. Ik ga erover verder praten met Rut Wijters. Zij richtte het festival 15 jaar geleden op en is initiatiefnemer van de crowdfunding. Rut, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoeveel vervelende verhalen kreeg je nog te horen de afgelopen dagen?
1: Ja, het was een beetje een domper aan het einde van het festival. Dus iedereen had echt een super weekend gehad. We hadden echt alles mee. Het was lekker weer, er waren veel mensen. En bij het weggaan toen hoorde je zeg maar de verhalen van op de parkeerplaats dat mensen teruggingen en ruitje was ingetikt en in de auto allemaal dingen vernield waren.
0: Ja, wat denk je dan als je dat hoort?
1: Ja, nou, ik dacht wel meteen, het festival is echt groter geworden. Dat mensen echt weten dat dit is. Want ik hoorde ook dat er ook in Winschoten en in Beerta hetzelfde was gebeurd. Dus ik dacht, mensen zijn gewoon echt uit op zo'n evenement om daar dan dingen kapot te maken en waarschijnlijk dingen uit de auto te halen om door te verkopen.
0: Ja, dus, blijft gissen natuurlijk. Ja. Nou heb jij 15 jaar geleden het festival opgericht. Je hebt nog niet eerder zoiets meegemaakt, denk ik, hè?
1: Nee. En dit past ook gewoon echt niet bij het festival en het dorp. En de gastvrijheid van dit dorp. In dat dorp is dat festival dus. Dus dat dorp wordt afgesloten. Ja, vanaf het begin heb ik dat gewoon samen met de bewoners gedaan. En die zijn nog steeds betrokken. En de nieuwe mensen die er zijn gaan wonen in de loop der jaren, die doen daar ook gewoon aan mee. En je moet nogal wat opgeven, toch? Als je een heel festival in je voortuin. Ja, dus dit is gewoon zo. En ook, het is gewoon zo de middle of nowhere. Je moet er onwijs ver voor reizen. Je komt er bijna niet met het OV. En dan ben je in een soort van bubbel van alleen maar mensen die daar het mooi vinden, een leuk weekend willen hebben, mooi met elkaar kunst willen bekijken en ervaren. En je zit echt in een soort van bubbel, weg van je werkstress en de echte wereld. En dan kom je dus, dan ga je bij je auto weer terug de echte wereld in. En dan hebben dus een paar mensen echt een soort van keiharde reality check gehad. Dus dat is echt zo'n groot contrast.
0: Ja, dan denk ik dat jij dan ook direct denkt van ja, ik moet in actie komen. Wat kan ik doen? En toen kwam het idee van een crowdfunding. Hoe zit dat precies?
1: Ja, nou ja, ik zit dus niet meer in de organisatie. En ik weet wel natuurlijk hoe zo'n organisatie werkt. En die auto's die staan dan buiten het festivalterrein. Dus de beveiligers komen daar niet. Dat is eigenlijk gewoon een soort van openbare parkeergelegenheid. Dus dan zit je al meteen met verzekeringsdingen, weet je wel. Het valt niet onder het festival. Nou, wij hebben zelf een WA-verzekering. Dus dan krijg je dit soort dingen niet vergoed. We hebben toevallig net onze voorruit van onze auto moeten vervangen. €1000. Dus, wat vroeg je ook alweer?
0: Ja, dat loopt snel in de papieren. Maar
1: oh ja, hoe de crowdfunding. Ja. Ja, toen dacht ik dus van, wat kan ik doen? En toen dacht ik, ja, ik kan toch zo'n crowdfunding opzetten. Maar het kost natuurlijk ook wel weer tijd en zo. En mijn moeder, want ik begon het festival dus aan de keukentafel bij mijn moeder in het Hongerige Wolf. En die woont daar inmiddels niet meer. En dus die zei ook van, kunnen we niet wat doen? Rut, kun jij niet zo'n crowdfunding opzetten? Ik denk, oké, mam, maar dan doe ik het wel met jou. En mijn zus, die was ook op het festival als bezoeker, samen met ons. En een vriendin van haar, die was dus een van de gedupeerden. Dus toen dachten we van, dan doen we het gewoon met z'n drieën.
0: Heel goed, ja. En zijn er al wat donaties binnengekomen?
1: Ja, het gaat echt onwijs goed. We hebben het dus echt pas gisteren live gezet. En natuurlijk al een beetje gedeeld in groepen, appgroepen en zo. En we hebben al 24 donaties. Maar ik moet zeggen, daar zit die van onszelf ook bij. Maar toch 24.
0: Ja, wat is het doel van deze crowdfunding? Hoeveel geld heb je in gedachten dat opgehaald moet worden?
1: Nee, dat hebben we helemaal niet. Het is gewoon dat we echt alle beetjes helpen en we willen gewoon ook laten zien aan die mensen van dit is gewoon niet hoe Groningen is en hoe Hongerige Wolf is en hoe het normaal op het festival gaat. Dus hopelijk verzacht het een klein beetje de pijn. En ik kreeg al, want we hebben dan zeg maar via de festivalorganisatie al die gedupeerden benaderd. Voor zover we ze nu allemaal in beeld hebben. Mm-hmm. En iemand die mailde mij, dat zag ik net gisteravond, dat ze kippenvel kreeg van de actie. Dus nou ja, hopelijk helpt dat dan ook een beetje.
0: Dat is mooi. Laten
1: we willen natuurlijk wel heel veel geld. Dus zeker. Iedereen die dit hoort, ja.
0: Laten we hopen dat alle gedupeerden snel worden geholpen met of zonder crowdfunding. Dankjewel voor de toelichting. Rut Wijters, zij richtte dus 15 jaar geleden Festival De Hongerige Wolf.

0: verdwaalden ons eventjes aan de Copacabana. Barry Manilow hoorde je op Noord. Ja, ik heb het even uitgezocht, Harma, daar op de Copacabana. Op dit moment 23 graden. Was ook direct de maximumtemperatuur van vandaag. Wij gaan er overheen, hè, hier in Groningen.
1: Ja. Ook al is het op dit moment een beetje wat... het zucht er allemaal een beetje sombertjes uit. Ik had net ook in wat gesputter. Ik zag buiten van nu Duitsland, die komen deze kant op. Maar zoals het nou liet, het dooft ook allemaal weer wat uit. Het is ook allemaal, als je vreselijk veel boven Drenthe zit op dit moment iets. Ja, en ik kom inderdaad ook van nu Duitsland nog wel iets actievers in. Maar dat zal loten van mensen allemaal wel weer verdwenen. In ieder geval, ja, het blijft de komende dag nooit droog. De schapenkantjes van de hitte gaan erof. En dat is misschien ook wel even lekker. En we zullen dat in de temperatuur, de dip eigenlijk, nou zondag, maandag zit. En dan gaat het kwik geleidelijk aan weer omhoog met meer ruimte voor de zon. Maar de zon is iets waar we vandaag even op moeten wachten. Want op dit moment is het dus gewoon heel veel bewolken. En vanuit het oosten zorg ik dus hier en door wat regen en een aantal buien. Loten van mensen denk voorbij de zon er weer door te komen. En vanmiddag wat is zo'n 22 graden op de wadden tot 26 graden verder de provincie in. Met een zwakke tot matige oost-noordoostse wind. Vanavond en vannacht kans op bui, mogelijk met onweer. Voor de rest opklots, kans op nevel en mist met 16 tot 18 graden. En morgen is de regelmatig zon en met een meest matige noordwestenwind 21 tot 24 graden.

0: Daar word je gewoon vrolijk van. Hè? De muziek van Cameron Wickamp en Kingdom Affair. Lopend vuur. Door de hoge accijns in ons land is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel geworden voor criminelen. Daarom gaat de douane tabaksfraude harder aanpakken. Alleen al dit jaar zijn 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Nou, om de smokkel tegen te gaan komen er dus extra controles. Op die manier moet het moeilijker worden om grote hoeveelheden tabak Nederland binnen te krijgen. En vraag ons af, ja, hoe denk jij hierover? Moeten we dat wel strenger gaan controleren, Sergej?
1: Ja, er wordt inderdaad flink gereageerd. Eén Europa toch, zegt Jeroen. Dus die zegt van ja, het moet eigenlijk overal hetzelfde geregeld worden. Gea Piek die zegt ja, het moet stoppen. Maar de sigaretten moeten zeker niet duurder. Het moet juist wat goedkoper. Zelf is het 3 jaar geleden gestopt, maar vindt de bedragen abnormaal hoog. Ja, dan krijg je dit natuurlijk dat mensen illegaal sigaretten verkopen. En ze denkt zelf, als ze nog zo roken, zou ze ook wel van deze mensen kopen. Of het in elk geval ergens voordeliger halen. De overheid heeft in haar ogen al voldoende aan de rokers verdiend.
0: Ja, ik heb net even uitgezocht. Hoeveel mag je dan de grens mee overnemen? Bijvoorbeeld van Duitsland naar Nederland. Binnen een EU-land mag je maximaal 800 sigaretten bij je hebben.
1: Per keer?
0: Per keer, ja. Dat is, ja, het zijn 4 sloffen. Dat is best veel.
1: Ja, maar per keer dus niet per dag.
0: Nee, is per keer.
1: Ja, inderdaad. Ja. Bianca Oldhuis die zegt, ze zouden zich iets meer zorgen moeten maken over de veiligheid van Nederland. Wat verwachten ze nou zelf als bepaalde producten duurder worden? Niet alleen de sigaretten, maar ook de brandstof natuurlijk, de benzine. Ja, dan is het eigenlijk logisch dat mensen het elders gaan halen. Accijnzen mogen maar eens naar beneden, dat zegt Hilda Hut. Hoe meer je het verhoogt, hoe meer mensen een weg zoeken om dit te omzeilen.
0: Het ophalen van grote hoeveelheden tabak uit het buitenland moet stoppen. Reageren kan dus op verschillende manieren, onder andere via de socials van Noord. En stemmen doe je natuurlijk ook op rtvnoord.nl. Dan zie ik een tussenstandje staan. 41% van de Groningers is het eens met die stelling. Het ophalen van grote hoeveelheden tabak uit het buitenland moet stoppen.
2: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks
1: bij RTV Noord.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Mam, waar is mijn zwembad?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
15: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
14: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
16: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
14: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
1: Non-stop.

0: Het is nu 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Rond de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de Kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedde.

Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Zo'n 60% van het huishoudelijk afval werd vorig jaar gescheiden ingezameld.

393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. De Amerikaanse krant de New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen. Het weer. In het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
4: Het is nu 10 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote brand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met erop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. En rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

Liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van.

Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Zo'n 60% van het huishoudelijk afval werd vorig jaar gescheiden ingezameld. Dit percentage is al jaren ongeveer hetzelfde. De rook van de bosbranden in Canada heeft nu ook het noordoosten van de VS bereikt. De autoriteiten in New York adviseren mensen om activiteiten in de buitenlucht te beperken. De Amerikaanse Weerdienst houdt er rekening mee dat de rook tot het einde van de week blijft hangen. In het gebied worden zondag tienduizenden mensen verwacht vanwege de finale van het WK voetbal in New Jersey. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW.

temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

0: werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 12 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn twee mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadese zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Lunchtijd.

mee dat de rook tot het einde van de week blijft hangen. In het gebied worden zondag tienduizenden mensen verwacht vanwege de finale van het WK voetbal in New Jersey. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. De Amerikaanse krant de New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen. Het weer: in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Viridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd 2 weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto, en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
4: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

0: Het is nu 2:00.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden en het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

De Amerikaanse Weerdienst houdt er rekening mee dat de rook tot het einde van de week blijft hangen. In het gebied worden zondag tienduizenden mensen verwacht vanwege de finale van het WK voetbal in New Jersey. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. De Amerikaanse krant de New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen. Het weer. In het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 3:00.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandsch Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.

De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Zo'n 60% van het huishoudelijk afval werd vorig jaar gescheiden ingezameld. Dit percentage is al jaren ongeveer hetzelfde. De rook van de bosbranden in Canada heeft nu ook het noordoosten van de VS bereikt. De autoriteiten in New York adviseren mensen om activiteiten in de buitenlucht te beperken. De Amerikaanse Weerdienst houdt er rekening mee dat de rook tot het einde van de week blijft hangen. In het gebied worden zondag tienduizenden mensen verwacht vanwege de finale van het WK voetbal in New Jersey. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. De Amerikaanse krant The New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen. Het weer: in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.

0: Het is nu 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandse Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Zo'n 60% van het huishoudelijk afval werd vorig jaar gescheiden ingezameld. Dit percentage is al jaren ongeveer hetzelfde. De rook van de bosbranden in Canada heeft nu ook het noordoosten van de VS bereikt. De autoriteiten in New York adviseren mensen om activiteiten in de buitenlucht te beperken. De Amerikaanse Weerdienst houdt er rekening mee dat de rook tot het einde van de week blijft hangen. In het gebied worden zondag tienduizenden mensen verwacht vanwege de finale van het WK voetbal in New Jersey. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. De Amerikaanse krant The New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen. Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.

0: Het is nu 5:00.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs

Er werd in Nederland vorig jaar gemiddeld 450 kilo afval per inwoner weggegooid. Dat is 6 kilo minder dan in 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht dat er vooral minder groente, fruit en tuinafval aan de straat wordt gezet. Er werd ook minder grof tuinafval opgehaald. Dit heeft volgens het CBS mogelijk te maken met het droge weer, waardoor er minder snoeiwerk nodig was. Zo'n 60% van het huishoudelijk afval werd vorig jaar gescheiden ingezameld. Dit percentage is al jaren ongeveer hetzelfde. De rook van de bosbranden in Canada heeft nu ook het noordoosten van de VS bereikt. De autoriteiten in New York adviseren mensen om activiteiten in de buitenlucht te beperken. De Amerikaanse Weerdienst houdt er rekening mee dat de rook tot het einde van de week blijft hangen. In het gebied worden zondag tienduizenden mensen verwacht vanwege de finale van het WK voetbal in New Jersey. Er zijn in Nederland minder werklozen dan een maand geleden. Het CBS meldt dat het werkloosheidspercentage is gedaald van 3,9 naar 3,8%. In totaal zaten er in juni 393.000 mensen zonder werk. Volgens het UWV nam ook het aantal WW-uitkeringen af. Vooral in de bouw, landbouw, groenvoorziening en visserij en bij uitzendbureaus. De Amerikaanse krant The New York Times is naar de rechter gestapt om de dagvaardigingen tegen te houden die door de regering Trump zijn uitgevaardigd vanwege berichtgeving over de veiligheid van zijn nieuwe vliegtuig Air Force One. De krant had bericht dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen met zijn oude vliegtuig was teruggevlogen. Het weer: in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.

0: Het is nu 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal.
0: Het is nu 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U gaat nu luisteren naar herhaling van Smeltkroes.

Goedemorgen allemaal en welkom weer bij een nieuw uurtje van Samuel Kroes bij Groningen 1. De presentatie is deze morgen in handen van Ronnie van der Wal. Achter de knoppen zit Jeroen Posma en de overdenking deze morgen wordt gedaan door Mark Hamminga. Ik hoop dat de liederen en de overdenking bij u bemoedigd zullen worden. We beginnen deze morgen ook met het lied Dit is de dag die de Heer ons geeft. Ik wens u een gezegend uur.

Ik heb ook voor deze morgen nog een agendapunt voor u. Het komt van de hervormde gemeente Westerlee-Harlegerlee. Daar vinden 4 avonden plaats van zomerzangavonden. Er zijn al 2 geweest. Ik heb nog 2 datums voor u. Dat is 15 juli vanaf 7 uur in de hervormde kerk in Harlegerlee, het Witte Kerkje. En op woensdag 22 juli is Johannes Deeravond, ook in het Witte Kerkje. De avonden beginnen om 7 uur. Aansluitend aan de dienst zal er een kopje koffie of thee voor u klaarstaan. U bent van harte welkom. Het volgende lied, kunt u naar luisteren, is van René Elisa Kruisman, Als het leven soms pijn doet. En aansluitend zal Mark de overdenking doen.

Beste luisteraar, we lezen met elkaar de Bijbel uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 26 en daarvan de versen 69 tot en met 75. Petrus zat buiten in de hof en er kwam een slavin naar hem toe die zeide: ook gij werd bij Jezus de Galileër. Maar hij loochende het ten aanhoorde van allen en hij zeide: ik weet niet wat gij zegt. En toen hij naar het portaal ging, zag een ander hem en hij zeide tot hem die daar waren: die man was bij Jezus de Nazareër. En wederom loochende hij met een eed: ik ken dit mens niet. En even later kwamen zij die daar stonden naar Petrus toe en zeiden: waarlijk, ook gij behoort tot hen, want uw uitspraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: ik ken de mens niet. En terstond kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus gesproken had: eer de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. 15 jaar geleden gingen we voor het eerst naar Oost-Duitsland, het voormalige DDR-vakantie. En we waren echt in een vakantiehuisje in de buurt van Saalfeld. In het Saalfeld zelf gingen we bezoek brengen aan de beroemde veengrotten. Dat zijn een soort druipsteengrotten.

vrienden en soldaten. En één van hen herkent Petrus aan zijn spraak dat hij uit Galilea afkomstig is. Net als Jezus. En volgens hen behoorde hij ook bij Jezus. Maar dan wordt het Petrus te benauwd en is hij bang dat hij ook wel eens gevangen genomen zou kunnen worden of moeten getuigen tegen Jezus bij het verhoor. Petrus verloochent Jezus. Niet één keer, maar drie keer. En dan kraait de haan en herinnert Petrus zich het woord wat Jezus gesproken heeft tot hem. In een andere beschrijving van het evangelie staat dat Jezus omzag en Petrus aankeek. En we moeten er toen wel niet door Petrus heen gegaan zijn. Altijd zo duidelijk en herkenbaar aanwezig onder de discipelen. Altijd Haantje de voorste. En nu het erop aankomt, kent hij Jezus opeens niet meer, kraait de haan en verdwijnt hij in de nacht, in de duisternis, in de onherkenbaarheid. En wij, zijn wij ook onherkenbaar in deze wereld, of zijn we juist herkenbaar? Die kunnen de mensen aan ons zien, aan onze manier van spreken en horen, dat we bij Jezus horen. Kunnen de mensen aan ons doen en laten zien dat we niet aan de wereld gelijkvormig zijn, maar dat we anders zijn. Vaak zijn we als christenen zo onherkenbaar. Soms lijkt het wel of we helemaal niet bij Jezus toe horen, maar dat we van de wereld zijn en dat andere mensen. En schamen we ons wellicht voor Jezus om hem na te volgen, althans zichtbaar voor de wereld. We gaan straks luisteren naar het lied Maak ons tot een stralend licht voor de volken. En beseffen we wat we daarbij vragen aan de Here? Ik hoef u niet te vragen of de zon schijnt of niet. Dat is iedere dag maar al te goed te zien en te merken. Als wij een stralend licht zijn voor de volken, dan kan dus de hele wereld aan ons zien dat we Jezus toebehoren en hem met heel ons hart, ziel en kracht willen dienen. En waarom zouden we ons schamen voor Jezus? Hem is immers alle macht gegeven, zowel hier op aarde als in de hemel. Ieder schepsel is aan hem onderworpen. En eens zal iedere knie zich buigen voor koning Jezus en zal heel de wereld belijden dat er maar één Heer is. Er zullen straks geen andere goden meer gediend worden. Of deze nu Allah of Boeddha of Brahma heten of welke god ook, de grote toekomst van Gods koninkrijk is komende en zal heel de wereld verlichten met zijn vrede en zijn gerechtigheid. En wij mogen nu alvast iets van dat licht laten schijnen in deze donkere wereld. U allen een goede en ook een gezegende zondag toegewenst. En we gaan nu luisteren naar het lied Maak ons tot een stralend licht voor de volken.

Dit was alweer een uurtje Smelkroes van Groningen 1. Ik wil Jeroen en Mark bedanken voor hun medewerking aan deze uitzending. Deze uitzending zal aankomende donderdag herhaald worden van 6 tot 7. Ik sluit deze morgen ook af met het lied Zegen ons met liefde. En dit is van de groep Lef. Ik wens u een gezegende week.

Het is nu 7 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

Luther King, 920 was dat. Heel mijn hart zingt. En dat was het eerste lied van deze aflevering van Dabar. Het gospelprogramma op Groningen 1. De zender voor de gemeente Westerwolde, Oddambt en Pekela. En natuurlijk verder buiten. Mooie en nieuwe gospelmuziek met een blijde boodschap. Samengesteld en gepresenteerd door Geert Smit. En we volgen dit programmaatje met de opwekking 960. Het is zo goed.

Desire, Perientes en Elevation Worship samen waren dat met Same God. En we gaan nog een andere God prijzen in elk geval. Dat doen Phil Wickham en Ted Barron. Die mogen meedoen. Praise the Lord forever.

Tiffany Hudson. Houd dat lang voor, hè, deze. Dan kan we echt even lange nummers draaien. 7 minuten 22 seconden. Hallelujah, here below. Het volgende nummer is van Gateway Worship. En het gaat over dat het bedekt is door het bloed. Covered by the blood.

hoorde Matt Redman met The God We Love. En dat was het ene laatste liedje van deze aflevering, Dan Waar. En niet op Radio Westerwolde zoals we gewoon waren, maar het is nu Groningen 1. En u kunt ook op de website kijken en al het nieuwste wordt ook erop vermeld. Dus Groningen1.nl. En we gaan eruit met een prachtig opwekkingsnummer, Jezus, wees de naam. Graag tot de volgende keer.

Het is nu 8 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom in het programma Muziek voor het Hart van Groningen 1. We moeten even wennen aan de nieuwe naam, maar Muziek voor het Hart blijft dezelfde. Een programma van twee uur met liederen, al dan niet op verzoek. En er kan een tekst worden gelezen of een gedicht ter bemoediging en als lofprijzing aan de Heere God. Want vanavond heb ik de presentatie, Harma Walken-Stempener, en de techniek wordt verzorgd door Arjan Raadjes. En we hopen samen met u op een mooie avond. Het eerste lied is eentje van een cd van het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal. Alle volken, loof de Heere. Aarde zingt een vrolijk lied. Juich nu allen, geef hem ere. Hij vergeet de zijnen niet. In het beurtgezang der sferen, in des afgronds bange kreet, ruist de lof des Heren, die de zijnen niet vergeet. En die hoort Lubertus Leutscher op de trompet.

Het is vandaag 13 juli. En ik heb cd nummer 13 gepakt uit de koffer. En er staan heel veel mooie liederen op. En allemaal uit Johannes de Heerbundel. Dus als u een Johannes de Heerbundel hebt, neem het erbij. Kunt u heel veel liedjes meezingen. En de eerstvolgende, dat is dan toevallig ook nummer 1 van de cd, is het lied, die vindt u in Johannes de Heer, nummer 166. Grijp toch de kansen door God u gegeven. En het refrein is iedere keer: niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.

Het volgende lied is er ook een uit Johannes de Heer, nummer 791. Ster waarop ik bouwen. Ster waarop ik schouwen. Rots waarop ik sta. Gids die ik vertrouwen. Staf waarmee ik ga. Brood waarvan ik leven. Borst waaraan ik me vlei. Doel waarheen ik streven. Alles, Heer, zijt gij. En de rest hoort u dan en wordt gezongen door Janneke Slag.

En van die vrijheid in de Heer klinkt ook het volgende lied. En dat wordt gezongen door de Gideon groep. Het is eigenlijk een lied van het leger des heils. De nacht vloot heen, het is helder dag. Er is blijdschap in mijn ziel. Mijn vrees is weg. Gods vrede woont daar. Er is vrede in mijn ziel.

Volgende week hoopt Jannie de Vries hier dit programma te presenteren. En ze stelt het deze week samen. En u kunt haar bellen voor verzoekjes. Deze week liefst voor vrijdag op telefoonnummer 0599-313-609. Dus Jannie de Vries volgende week 0599-313-609. Of mailen j.eleveld@hetnet.nl. Na dit programma kunt u luisteren naar een kerkdienst dat een opname is van zondag 5 juli vanuit de protestantse gemeente De Regenboog in Ter Apel. Voorganger dominee Bakker. Schriftlezing Zachariah 9, vers 9 tot 12 en Matthäus 11, vers 25 tot 30. En het thema is zachtmoedig en nederig. U kunt dit terugluisteren, zowel de kerkdienst als het programma Muziek voor het Hart. Als u gaat op de computer naar Westerwolde Actueel, klikken op radio, Westerwolde gemist en dan zoek je naar de kerkdienst van de datum die je wil horen of Muziek voor het Hart met de datum die u wilt horen. We gaan beginnen met de verzoekjes. De eerste is nog van 1 juli. Het is een beetje verkeerd gegaan met de aanvraag. De 1 juli was de verjaardag van Truus van Donk hier in Vlagtwedde. En Truus wordt gefeliciteerd door de leden van het koor Pax Optima Rerum in Boetange, waar je zelf ook lid van bent. En ze vroegen het lied, misschien heb je hem zelf ook aangegeven, dat weet ik niet. Maar een hele mooie, ik kende hem niet. Hoor een heilig koor van stemmen. En ik wil even een stukje van de tekst lezen. Hoor een heilig koor van stemmen, staande aan de glazen zee. Halleluja, halleluja, God zij glorie, zingen zij. Menigten die geen kan tellen, als de stenen in hun glans, sterren in hun glans. Psalmen zingend, palmen dragend, in de hemel is een dans. En het wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Stadskanaal.

En de volgende aanvraag is ook voor Truus van Donk. En die is van Lieneke Zijlstra. En iedereen kan ervan meegenieten natuurlijk. Maar speciaal voor jou, Truus, koos ze Jacob's Ladder. Ook gezongen door het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal.

En op 7 juli mocht mevrouw J. Meijerkap in Sellingen haar 88ste verjaardag vieren. Mevrouw Meijer wordt gefeliciteerd door de PKN-gemeente van Sellingen. Voor u een lied, en die staat in Johannes de Heer, bundel 108. Hij staat ook in opwekking, nummer 27. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar gij zijt machtig. Wees mijn gids in het barre land. Gij mijn sterkte, gij mijn leider. Vul mij met uw geest steeds meer. Vul mij met uw geest steeds meer.

En 8 juli mocht mevrouw A. Kruijzen-Holtjer in Onstwedde haar 92e verjaardag vieren. U krijgt de felicitatie van de hervormde gemeente van Onstwedde. Voor u een lied, en die staat een opwekking, ja, en eigenlijk is het een gebed. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. En we luisteren ook weer naar het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal.

En op 8 juli mocht ook mevrouw H. de Groot, de Haas, in ons verder haar verjaardag vieren, de 83ste. En u krijgt ook de felicitatie van de hervormde gemeente van Onstwedde. Voor u koos ik een lied uit Johannes de Heerbundel weer, en dat is nummer 35. De diepere heiland is nabij, de liefdevolle Jezus. Zijn woorden troosten u en mij, o hoor de stem van Jezus. En dan is het refrein steeds, engelenkoren prijzen hem. Paren wij ook onze stem, zingen wij ter eer van hem. Jezus, diepere Jezus. En het wordt gezongen door Femi van der Weg en Harry Smink.

En op 10 juli mocht de heer R. Velema in Nieuwe Pekela zijn verjaardag vieren. Een hele gezegende leeftijd, 97 jaar mocht hij worden. En de felicitatie komt van de hervormde gemeente van Nieuwe Pekela. Ook voor u een lied uit Johannes de Heer, Johannes de Heer bundel, nummer 73. Zie ons wachten aan de stromen. En het wordt gezongen door het christelijk jong mannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk.

Op 11 juli was er een huwelijksjubileum van het echtpaar Meijer, Kas en Sellingen. 40 jaar mochten jullie al jullie trouwdag herdenken. En de felicitatie komt van de PKN-gemeente van Sellingen. Ja, ik vind daar eigenlijk wel... Er zijn meerdere liederen die erbij passen. Maar als je over liefde hebt, dan is er het lied De Liefde. De liefde is een woeste stroom die alles overvloeit. De liefde is een plantje dat stil groeit. De liefde, zij is als een bloem waaraan ik zachtjes ruik. Of als een maat met dure zalf in een glazen kruik. De liefde is een stukje van de hemel in je hart. De liefde die verdrijft ook alle smart. De liefde is een witte wolk die voortdrijft in de lucht. Of als een zilveren vogel, ja, in een snelle vlucht. En Jezus zelf is die er zegt, de liefde telt het meest. Een gave van de Heilige Geest, die jij misschien ook vreest. De liefde is een oceaan, vol golven van geluk. Als een vuur dat brandt van binnen, het breekt de zonde stuk. Mijn droom is om bij God te zijn, te zingen voor zijn troon. En de liefde, zij geeft vleugels aan mijn droom. Het wordt gezongen door de bas Nico de Ruig en tenor Arie Pronk samen met de Martin Mans formatie.

een felicitatie voor mevrouw A. Erens Rendering in de Boldeborg in Vlagtwedde. U mocht op 11 juli uw 92e verjaardag vieren. Ook een hele gezegende leeftijd. De hervormde gemeente van Vlagtwedde wil u hiermee feliciteren. En voor u en voor iedereen die luistert het lied... Nader tot u, o Heer,

En op 11 juli mocht ook de heer H. Klevering in Onstwedde zijn 80ste verjaardag vieren. U wordt gefeliciteerd door de PCOB, afdeling Onstwedde Vlachtwedde. En voor u een lied. Mijn herder is de Heere God, in hem is al mijn lust. In groene weiden voert hij mij aan wateren der rust. Dat is Johannes de Heer, lied 884. En we luisteren naar Samenzang uit Doesburg.

Voor alle jarigen van de afgelopen week en van vandaag, want die worden de volgende week weer genoemd, het lied Hand in Hand met Jezus. Het wordt gezongen door de Gideon Groep. En ik heb het nagekeken, ik heb de bundel niet bij me, maar Johannes de Heer 61 of in Glorieklokken 268. Een feestelijk lied.

En het volgende lied wil ik opdragen, speciaal aan hen die het moeilijk hebben. Het volgende lied heet Als het leven soms pijn doet. En het is een lied waar ik altijd kippenvel van krijg. En het is ook als je alleen het refrein al leest en ik zal het voorlezen. Juist op die momenten als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat. En dat uw armen om me heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk dat u mij gedragen heeft. Heer, wilt u mij helpen als ik moe ben of verward? Dat het geloof in mijn verstand ook zal leven in mijn hart. En dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk dat u mij gedragen heeft. We luisteren naar de Martin Mans formatie met Bas Nico de Ruijg.

Ja, word je er echt koud van, hè? Zo'n mooie tekst. Het volgende is een gedicht geschreven door Joke Verweert. Vallen en opstaan. Heer, u hebt ons leven nieuwe kans gegeven. En het licht bij u vandaan wijst de nieuwe weg ons aan. Vallen, opstaan, lopen, altijd blijven hopen. Met de grote mensenstoet op de weg u tegemoet. Mens zijn tussen velen, lief en leed te delen. Hand in hand het goede spoor volgen. Jezus zelf gaat voor. Ja, dan vind ik dat er maar één lied op volgt. Jezus ga ons voor. Er wordt gezongen door het christelijke mannenkoor Startkanaal. En u kunt het in verschillende liedbundels vinden. Liedboek 2013 is het nummer 835. Liedboek voor de kerken is het 442. En in weerklank staat het op nummer 447.

Nu volgt er weer een paar liederen van cd nummer 13. Het bekende lied is eigen die nu komt uit de Johannes de Heerbundel 541. En dat wordt gezongen door Greetje Kersbergen. Heer, doorgrond mijn hart en ken mijn weg. O Heer, beproef me en zie wat niet goed is tot uw eer. Is soms de weg die ga niet goed voor mij. Leid me op de eeuwige weg. Heer, maak mij vrij.

schoonste Heer Jezus, Heer aller Heerswieren, Zoon van God, Maria's Zoon. U wil ik beminnen, u wil ik eren, gij mijner zielen vreugd en kroon. Schoon is de maanglans, schoner het zonlicht en de sterren altemaal. Jezus straalt schoner, Jezus straalt reiner dan het engelenk Heer in het hemelszaal. Hemelse schoonheid, schoonheid der aarde, vinden we in uw schoonheid weer. Mij is geen waarde hoger op aarde dan gij alleen, mijn schoonste Heer. Eigenlijk heel ouderwets taalgebruik, maar toch een mooi lied. En dat is te vinden in Johannes de Heerbundel, nummer 738. En het wordt gezongen door de Christelijke Residentie Mannenkoor.

Het volgende lied is gebaseerd op Hebreeën 11, vers 1 tot 3. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die je hoopt en het bewijs van de dingen die je niet ziet. Want door het geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat God de schepper is. Daan Kroeze zingt Vast en Zeker.

Het volgende lied komt ook van een cd van Daan Kroeze, Dichter aan uw zij. De muziek is een beetje countryachtig en het laatste stukje gaat in kanon. Als ik de hemel binnen ga en de wonderen gade sla, iedere voetstap in het land zal dan zijn, trouwe Heer, aan uw hand. En in kanon komt daar later doorheen, dichter u nabij, neem mijn hand, Heer Jezus, in uw hand.

0: In de Bijbel staat, de herziene Statenvertaling in ieder geval heb ik genomen, van Psalm 95, vers 1 en 2. Kom, laten wij vrolijk zingen voor de Heere. Laten wij juichen voor de ras van ons heil. Laten wij zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied. Laten wij voor hem juichen met psalmen. Daan Kroeze zingt daarop de Allerhoogste.
1: Het is goed.

0: het is goed.
1: Ik ben geboren en opgegroeid en ik ging naar de hervormde kerk in Onstwedde, zoals bij velen bekend. Dat langzame zingen, zoals ik het nu maar noem, kan ik me nog wel herinneren. En het orgelspel was vaak heel heftig. En dat vond ik eigenlijk niet zo mooi. En ik kan me nog wel herinneren dat ik het ritmische een stuk aangenamer vond. Maar nu ik het tegenwoordig weer hoor, vind ik het best weer mooi en weer meevallen. En misschien heeft dat ook wat met de leeftijd te maken. Ik laat 3 psalmen horen. Arjan, ik kijk me al aan zo van, waar heb je het over? Ik laat 3 psalmen horen en de teksten in de oude berijming zijn ze, maar alle 3 met verschillende begeleiding. En ik ben heel benieuwd hoe u, luisteraar, het vindt en het beoordeelt. De eerste waar we naar gaan luisteren is een niet-ritmisch gezongen psalm. Psalm 95, vers 1 en 2.

en vers 4 werd ook nog gezongen van Psalm 95. De volgende psalm is Psalm 89, vers 7 en 8. Hoezalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van goddelijk aanschijn voort. En vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de Heere toegebracht. En dat wordt gezongen met bovenstem.

Ja, dat is toch wel heel apart, hè? De twee psalmen die u al gehoord hebt en de volgende die komen van een cd. Massale samenzang van psalmen uit Zierikzee. En de laatste psalm die ik vanavond laat horen van deze cd in ieder geval. Dat wordt ritmisch gezongen. Dus dat komt allemaal weer een beetje bekender voor. En het psalm 56 in de versen 5 en 6. Even kijken, ik had hem net al. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot.

na de psalmen maken we een uitstapje naar Johannes de Heer. Johannes de Heer, bundel 271. Neem mijn leven, laat het Heer. Dit bekende lied wordt gezongen door Deo Cantemus Rotterdam.

We luisteren nu naar Psalm 122, de eerste drie versen, ook in de oude berijming. En dat heeft alles te maken met het laatste instrumentale. En in deze psalm wordt Jeruzalem bezongen. We luisteren naar massale samenzang uit

En dan zijn we zomaar weer aan het einde gekomen van 2 uur Muziek voor het Hart. Volgende week hoopt Jannie de Vries hier het programma te presenteren. En u kunt haar bellen voor deze week voor verzoekjes, het liefst voor vrijdag, op telefoonnummer 0599-313-609. Dus Jannie de Vries, 0599-313-609. Of mailen j.eleveld@hetnet.nl. En na dit programma kunt u nog luisteren naar een kerkdienst vanuit de protestantse gemeente De Regenboog in Ter Apel van zondag 5 juli. Voorganger dominee Bakker. En het thema is zachtmoedig en nederig. Ik bedank u allen voor het luisteren. Arjan voor het verzorgen van de techniek. En u kunt nog luisteren naar een instrumentaal nummer. Het Israëlisch volkslied met Martin Mans aan het orgel en Lieselotte Venema panfluit. Een goede avond verder.

Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Juillard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uitsloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen allemaal. De kerkraad heet u van harte welkom in deze dienst. De voorganger deze morgen is proponent van de wal uit Groningen. De organist is Arno van Strien. De collecten in deze dienst zijn voor de diaconie, de instandhouding van de eredienst en de derde collecte is voor de kerkvoogdij. De drie collecten worden in de dienst gehouden. Na de dienst is er koffie drinken. Deo Volente, zondag 19 juli hoopt dominee van der Grient uit Leek in de dienst voor te gaan. De collecte bij de uitgang is dan voor onderhoud van kerkgebouwen. In de hal van de kerk liggen nieuwe Israëlklanten, kranten en zonnewenders. U mag allemaal een exemplaar meenemen. Wij wensen elkaar hier in de kerk en de mensen die thuis met ons meekijken en meeluisteren een gezegende dienst toe. Ons aanvangslied deze morgen is Psalm 72, waarvan de versen 1 en 2.

Ook op deze ochtend mogen wij weten dat onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij zingen van Psalm 72, het zevende vers. Laat ons de grote naam bezingen van hem die Israël leidt.

De Heere heeft zijn volk Israël eens uitgeleid uit het slavenhuis Egypte. De Heere wil ook ons bevrijden uit elke slavernij van de zonde. Hij wil ons zijn wil bekendmaken, opdat wij die in dankbaarheid doen. Laat ons dan ook nu luisteren naar de wet van de Heere onze God uit Exodus 20... en daarop antwoorden met Psalm 119, vers 17. Neem van mijn mond het woord der waarheid niet. Gij moet uw wil en wet mij openbaren. Mijn hart gaat uit naar wat gij mij gebiedt. Psalm 119, vers 17, als antwoord op de lezing van de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemelen en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen.

We willen samen onze schuld voor God belijden en bidden om de opening van zijn woord en de verlichting van de Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Almachtige God, u die de hemel, de aarde, de zee met al wat daarin is geschapen hebt, die ook de sterren hun plaats gegeven hebt en heel het universum tot ontstaan gebracht hebt. Want u sprak eens, er zij licht en er was licht. Alles is door u ontstaan. En ook ons hebt u geschapen, gevormd in de buik van onze moeders. En als wij bedenken hoe groot de schepping is, hoe ontzaglijk immens het heelal zich uitstrekt, dan staat ons verstand stil als we bedenken dat u nog veel groter zijt. Dat u ons denken te boven gaat, ja, dat uw gedachten niet onze gedachten zijn. Maar Vader, wij danken u dat u die zo groot zijt, ook ons in het oog houdt. Want dag aan dag draagt u ons. U onderhoudt uw schepping tot op de dag van vandaag. En door uw woord weten wij dat ook als hemel en aarde vergaan, u een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zult scheppen. Ja, Heere, dat uw plan is om de schepping te vernieuwen. En door uw Zoon Jezus Christus mogen we weten dat u het beslissende daarin al gedaan hebt. Want in uw Zoon Jezus Christus bent u zelf in de schepping afgedaald. Een schepping die van u vervreemd was. Een schepping waarin zoveel gebeurt wat niet naar uw wil is. Ook vanmorgen komen wij voor u als zondaren. We hebben uw wet gehoord. We hebben gehoord van de bevrijding die u geeft. Maar Heere, als we kijken naar onszelf en ook naar de dingen die we de afgelopen week gezegd hebben, gedaan hebben, of ook alleen maar gedacht hebben, Heere, dan moeten wij erkennen dat wij niet uw licht gevolgd zijn, maar juist in duisternis gewandeld hebben. U weet hoe groot de duisternis in ons leven is. Maar wij danken u dat wij niet bij onszelf hoeven te blijven staan. Dat wij niet hoeven te wanhopen, ondanks de duisternis die er in ons hart is. Maar dat wij mogen zien op uw Zoon Jezus Christus, die het licht der wereld is, in wie u een nieuw begin gemaakt hebt. Door hem mogen wij uw woorden, ook uw wet, horen als leidraad voor ons leven, niet als een last die zwaar op ons drukt, omdat het ons toch niet lukt om uw geboden volkomen te houden. Maar wij mogen weten dat hij alles voor ons volbracht heeft aan het kruis op Golgotha, toen hij zijn leven gaf in onze plaats. Help ons dan door uw Heilige Geest om te vertrouwen op het offer dat uw Zoon voor ons gebracht heeft. Help ons om zonder angst voor u te treden, Vader. En dat we ook alles voor u neerleggen wat ons bezighoudt. Wetende dat u ons vergeving wilt geven. Dat u die al geschonken hebt, daar op Golgotha. Help ons door uw Geest ook om uw licht te volgen, te luisteren naar uw woord en ook open te staan dat uw woord wortels slaat in ons leven. Neem weg uit ons wat niet goed is. Ja, Heere, neem ook weg alles wat een goede dienst in de weg kan staan. Alle gedachten aan de dingen die we willen doen, ook alle zorgen en verdriet. Geef dat wij volledig op u gericht zijn, Vader.
En dat bidden we niet alleen voor onszelf, zoals we hier in de kerk van Oostwold bij elkaar gekomen zijn. Wij bidden het voor allen die met ons verbonden zijn, in bijzonder degenen die deze dienst via de livestream volgen. En we bidden het voor heel uw kerk, van oost tot west. Geef, Heer, dat op deze dag uw gemeente u de lof toezingt en ook luistert naar het woord wat u spreekt. Wilt u uw dienaren uitzenden? Ja, Heere, wilt u uw kerk uitzenden als verkondiger van de goede boodschap, van de genade die u gegeven hebt in uw Zoon Jezus Christus. En zo is het ook dat we dit alles vragen, niet uit verdiensten van onze kant, maar omwille van het volbrachte werk van uw Zoon Jezus Christus, onze Heere. Amen. Vanmorgen zijn er twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is Jesaja 55, vers 1 tot en met 13. En straks zullen wij lezen uit het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 13, de gelijkenis van de zaaier en de verschillende soorten grond. Allereerst uit Jesaja, hoofdstuk 55, de versen 1 tot en met 13. Daar staat al dus geschreven: O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij, luister en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare gunst bewijzen aan David. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken, als vorst en gebieder voor de volken. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende, en het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen, omwille van de Heere uw God, voor de Heilige van Israël, want hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is, roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen, tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich, en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen. En het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet zal worden uitgewist. Als antwoord op de eerste schriftlezing zingen wij van Psalm 65 het vijfde en het zesde vers. Gij komt het dorre land doorschrijden met water uit uw beek en tot een rijke oost bereiden. En ook het zesde vers van Psalm 65.

Uit het Nieuwe Testament lezen wij uit Matteüs 13, de versen 1 tot en met 9 en 18 tot en met 23. In Matteüs 13, vers 1 staat: op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigten verzamelden zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten en heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei: zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg. En de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens, en de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het ene 100, het andere 60 en een ander 30-voudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Dan lezen we verder in vers 18. Luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En bij wie het in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort. Maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord, en het wordt onvruchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt. De 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. Tot zover de schriftlezingen voor vanmorgen. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het woord bewaren. Amen. Uitgangspunt voor de verkondiging is Jesaja 55, de versen 10 en 11. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Als antwoord op de verkondiging zingen wij straks van gezang 358, het eerste, het derde en ook het zesde vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Als je over de weg rijdt en je kijkt, natuurlijk terwijl je je ogen op de weg gericht houdt, maar je kijkt ook af en toe even om je heen, dan zie je de akkers ook alweer vol staan. De aardappelen, die zie je op de akkers staan. En ook de andere gewassen komen op. Maar het is natuurlijk altijd voor de boeren weer spannend hoe de oogst precies zal zijn. Want ook al denk je dat de aardappels er mooi bij staan, je bent natuurlijk altijd bang voor ziekten. Zoals Phytophthora. Of voor de weersomstandigheden. Dat het te droog is en dat de oogst niet zo overvloedig zal zijn als je hoopt. Boeren zijn trouwens net als vissers afhankelijk van de natuur. Tenminste, is dat wel juist wat ik zeg? Want uiteindelijk
is het toch zo dat er één is die alle dingen bestuurt. Dus als ik zeg dat boeren en vissers afhankelijk zijn van de natuur, dan moet ik eigenlijk nog een stap hoger gaan. Dat boeren en vissers en wij allemaal afhankelijk zijn van die ene God, die schepper is van hemel en aarde. Want ja, wij kunnen heel veel dingen tegenwoordig verklaren. De meteorologie is een wetenschap die zich bezighoudt met het weer. En die ook probeert te voorspellen wanneer de volgende, het volgende hoge drukgebied warme temperatuur brengt, wanneer er weer regen komt. Ook al kunnen we heel veel dingen wetenschappelijk verklaren, toch is er veel meer te zeggen. Ook over de natuur. Ook al kun je helemaal verklaren hoe een baby ontstaat, kun je tegenwoordig zelfs met de echo's foto's zien van het nog ongeboren leven. Toch is het niet anders dan dat David destijds in Psalm 139 zei: uw ogen hebben mijn ongevormde begin gezien.

verschrikkelijke dingen die in deze wereld gebeuren, zijn het gevolg van het feit dat wij mensen niet meer denken aan onze schepper, maar denken dat wij het allemaal zelf wel kunnen redden. Als wij mensen proberen te zijn als God, gaat het mis. En we zien de uitwerkingen in deze wereld. In de oorlogen op grote schaal, maar ook in de haat en de liefdeloosheid die er in het klein vaak tussen mensen onderling is. We zien het ook in de uitbuiting van de natuur, in de problemen die er zijn omtrent het milieu. Wij mensen hebben de wereld van God gekregen om de aarde ook te bewerken. Die opdracht is al gegeven voor de zondeval. Maar wij mensen, we hebben onze taak niet goed uitgevoerd. We zien in de Bijbel hoe er al in het begin een scheiding gekomen is tussen God en de mens. Hoe de zonde ook steeds verder is gegaan. Hoe ook Kaïn de eerste moordenaar geworden is. De moordenaar van zijn broer. En uiteindelijk is het zo bij elke moord, bij elke doodslag, dat de ene mens de ander doodt, terwijl zij beiden naar Gods beeld en Gods gelijkenis geschapen zijn. Ook Israël, Gods eigen volk, heeft gezondigd. Israël was geroepen tot een licht voor de volkeren. Aan Israël was ook Gods woord toevertrouwd. Zijn wet, zijn Tora, zoals hij die aan Mozes op de berg Sinaï bekend gemaakt had. De Tora is ook de leidraad voor Israël, die aangeeft wat Gods wil is en hoe Israël kan leven voor Gods aangezicht. Maar de Bijbel beschrijft in de historische boeken hoe Israël keer op keer andere wegen ging en niet luisterde naar de Heere haar God. En eerst ging het Noordrijk in ballingschap. Vervolgens ook het Zuidrijk. Ook de stam Juda werd in ballingschap naar Babel gevoerd. En dat is ook de situatie waar Jesaja over profeteert. Jesaja leefde voor de ballingschap. Maar zeker de latere hoofdstukken van het boek dat zijn naam draagt gaan of zijn gericht aan Israël, die al in de ballingschap gevoerd is. En vanmorgen in hoofdstuk 55 horen we woorden van hoop voor een volk wat in een hopeloze situatie zit. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij en eet het goede. En laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij, luister, en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare gunst bewijzen aan David. God laat de uitnodiging uitgaan. Overigens is die uitnodiging hier heel breed. Verderop in het hoofdstuk wordt Israël heel persoonlijk aangesproken, maar hier geldt de uitnodiging iedereen die dorst heeft, iedereen die geen geld heeft.

0: God zegt ook tegen Israël: u zult een volk roepen dat u niet kende. En het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen, omwille van de Heere uw God. De Heere is heel specifiek de heilige Israëls, de God van Israël. Maar hij is tegelijk ook de schepper van hemel en aarde. En alle volkeren, alle mensen zijn zijn schepselen. En ook al heeft God Israël specifiek uitgekozen. Dat was ook als onderdeel van zijn plan om uiteindelijk alle mensen weer bij zich te brengen. Daarom, o alle dorstigen, kom tot de wateren. Dat zijn niet alleen de dorstigen van Israël, maar ook u en ik. God spreekt deze woorden weliswaar in eerste instantie tot Israël. Maar de woorden hebben een universele strekking. Voor Israël zijn ze, zeker in de dagen van Jesaja zelf, gericht ook als waarschuwing. Want ook in de dagen van de profeten van het Oude Testament waren er veel sociale misstanden. En vooral ook veel afgoderij. Men zocht het heil op heel veel plekken, zonder dat men het vond. Want men ging niet tot de bron van al het goede, tot God zelf. En wat geldt in de dagen van Jesaja, geldt ook in onze dagen. Waar besteden we niet allemaal geld aan? Hoeveel reclames komen er soms nog op de papieren advertentiebladen door de brievenbus, maar vaak ook via internet op onze telefoons tot ons? We kunnen dit kopen omdat het in de aanbieding is. We kunnen daar ons geld aan uitgeven omdat het mooi is. Maar uiteindelijk is alles vluchtig. Ijdelheid der ijdelheden, lucht en leegte, zegt de prediker Salomo, die zelf grote rijkdom had en alles uitgeprobeerd heeft, maar lucht en leegte was het allemaal. Maar wat God geeft, is anders. O alle dorstigen, kom tot de water, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld. Ja, wat kun je nou kopen zonder geld? Voor niets gaat de zon op. Trouwens, ook de zon hebben we van de Heer onze God gekregen. Maar de Heere wil ook zijn genade geven, zonder dat we er iets voor geven. Gratis, uit genade alleen. Hij wilde zijn volk Israël vasthouden, ook in de ballingschap. Hij wilde zijn volk Israël ook weer thuisbrengen. Vers 12 ook uit Jesaja 55. In vrede zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. God heeft zijn volk uiteindelijk ook weer uitgeleid aan uit de ballingschap. Hoewel in zeker opzicht de ballingschap tot op de dag van vandaag voortduurt, want Israël leeft gedeeltelijk sinds de Babylonische ballingschap buiten het beloofde land. Maar God heeft zijn plan. En ook in de geschiedenis zien we dat God trouw is aan wat hij belooft, dat hij niet terugkomt op zijn beloften. Ook in vanmorgen in Jesaja 55 wijst hij daarop. Hij wijst erop dat hij zelf anders is dan dat wij zijn. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. En hier is dat ook heel positief bedoeld, want wij mensen komen zo vaak terug op ons woord. Wij mensen zijn zo vaak haatdragend en niet tot vergeving bereid. Maar God zegt, laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten, laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen, tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. God ziet de ongerechtigheid niet door de vingers. Hij kent ook onze gedachten. Hoe vaak die een totaal andere richting opgaan dan de weg die hij wijst. En toch wil die God met ons te maken hebben. Roept hij ons, ook vanmorgen, om op hem te vertrouwen. Om het woord wat hij spreekt ook inderdaad aan te nemen. In ons op te nemen en vrucht te laten dragen in ons leven. Want onze God, hij vergeeft veelvuldig. Hij is niet haatdragend, maar juist liefdevol, genadig en barmhartig. Zijn verbondstrouw is tot in eeuwigheid. En zo nodigt hij ons ook uit om te komen bij hem. En zoals elke zondag is het dat ook ik mag wijzen op de genade van God in Jezus Christus, in het woord wat vlees geworden is. Want daarin zien we heel concreet hoe anders God is dan dat wij zijn. Hoeveel hoger zijn wegen zijn dan onze wegen en zijn gedachten dan onze gedachten. Want wie had ooit kunnen denken dat God de Zoon mens zou worden? Wie had ooit kunnen denken dat degene die eenmaal het oordeel zal vellen over levenden en doden, zelf aan het kruis het oordeel draagt van u en ik, van ons? Niemand kan het bedenken, maar het is gebeurd. Jezus, hij heeft geleden om ons te redden. En dat is uiteindelijk de verkondiging van het evangelie. Dat er door genade alleen redding is. Ja, ook rijkdom is. Want doordat God de Zoon, die van eeuwigheid één is met de Vader en de Geest, alle hemelse heerlijkheid heeft opgegeven, is er voor ons rijkdom, omdat hij arm werd. En elke keer weer mogen we dat horen. En moeten we het ook horen. Want net als Israël is er ook voor ons iedere keer weer die verleiding om van de weg af te wijken. Om ons af te sluiten voor het woord wat God tegen ons zegt, of het te vergeten. Vanmorgen hebben we ook weer de gelijkenis van de zaaier gehoord en de verschillende soorten grond. Vanmorgen sta ik daar niet heel uitgebreid bij stil, maar de gelijkenis is ook aan ons gericht, omdat er ook bij ons vaak de zorgen van de wereld zijn, ook de verleiding van rijkdom, die het woord verstikken en onvruchtbaar maken. Ook in ons leven kan er moeite zijn, verdrukking, waardoor we struikelen. Ook ons hart is soms geen vruchtbare grond. Maar God, hij spreekt tot ons. En hij vraagt van ons dat wij naar hem luisteren. En uiteindelijk zal zijn woord ook vrucht dragen. Dat is uiteindelijk ook van de gelijkenis in het Matthäus-evangelie de pointe. Dat er uiteindelijk een grote oogst is, ook al zal het inderdaad zo zijn dat er zaad verloren gaat. Omdat mensen niet wilde luisteren. Maar uiteindelijk zegt God, mijn woord dat uit mijn mond uitgaat, zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. God spreekt nog steeds zijn woord. Ook de verkondiging van het evangelie gaat uit over de aarde. En ja, er zijn er heel veel mensen die nog niet realiseren dat ze zonder God dorst zullen blijven houden. Zijn er nog steeds heel veel mensen die denken dat wat de wereld geeft, dat dat alle rijkdom is waarop ze te hopen hebben. Dat ze daardoor blind zijn voor de rijkdom die God wil geven. Maar het kan niet anders. Dat dat Gods plan uiteindelijk ook uitkomt. Dat er eenmaal ook een menigte is voor zijn troon die niet te tellen is. En het is alleen voor ons de vraag of we daarbij willen horen. Ook al zien we soms door alle omstandigheden dat ons vertrouwen op God aan het wankelen gebracht wordt. Als we zien op de natuur, dan mogen we ook daar nog steeds, ook al is de schepping in zonde gevallen, Gods hand in zien. Ook als we kijken naar de geschiedenis, ook al is het zo'n chaos, toch zien we dat God in deze wereld werkt, ook in zijn volk Israël. Het blijft beschermen en bewaren. Nogmaals, dat wil niet zeggen dat alles wat de staat Israël doet, dat dat per se goed is. Het gaat mij erom dat God het Joodse volk blijft beschermen en bewaren. En dat we daarin ook Gods hand zien. En dat we dan ook in ons persoonlijk leven mogen zien dat God werkt. Ook al zijn we soms koppig en gaan we soms een verkeerde kant op. Of soms zo vaak dat God toch vergeving schenkt. Genadig Heer die al mijn zwakheid weet, wil mij vergeven wat ik u misdeed. Verwerp mij niet die op uw vrijspraak wacht, maar troost mij met uw woord. Het is volbracht. In de komende week mogen wij elke dag weer het woord openen. De Bijbel waarin God zich aan ons openbaart. En ook als de duivel probeert onkruid te zaaien, of probeert het zaad weg te nemen, dan mogen we ook pleiten op het woord wat gesproken is door Jezus aan het kruis. Het is volbracht. Dat wij ook in leven en in sterven zijn eigendom zijn, omdat hij voor ons betaald heeft. Dat is het woord wat God gesproken heeft. En hij komt er niet op terug. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen. Tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Maar het grote wonder is dat als wij inderdaad naar God toe gaan, wij ontdekken dat hij al lang naar ons toegekomen is. En dat hij de vergeving al geschonken heeft. Toen Jezus sprak, het is volbracht. Hij vraagt alleen van ons dat wij ons aan hem geven. Dat wij vertrouwen op zijn woord. Zijn woord met een hoofdletter, Jezus Christus. En dan tenslotte, misschien is het vanmorgen te veel als een gedachte achteraf, het vrucht dragen. God vraagt dat ons leven ook vruchtbaar is. Dat lukt ons ook niet in eigen kracht. Maar zoals God ook aan het zaad de aarde geeft, de zon en het water, zoals het ook niet anders kan dan dat er uiteindelijk een oogst...
1: Het is nu 11:00.

strand bij lage tij. Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.

0: dag. Het is nu 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïnse president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Gmara moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuther keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Picket me time.
1: Ik zou nooit gaan roezie, toch ben ik nog alles de klus. Ik heb mijn taan, nee, ik zou nooit

0: Het is nu 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijn gesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. De meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dag.
1: Het is nu 2:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moesten worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de